Sy slaan haar armpies om my heen en sê, het los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: live from my studio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

kleinste, feinste Barbie. En zij hangt, hij ho, die kleinste, feinste Barbie. En zij hangt, hij ho, die kleinste, feinste Barbie. En zij hangt, hij ho, ons allemaal. En zij hangt, hij ho, die grootste dinosaurus. En zij hangt, hij ho, die grootste dinosaurus. En zij hangt, hij ho, die grootste dinosaurus.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

En Gethsemane is daar disippels wat rus voor die Heer se verraad deur sy vriend se kus.

het uit die appel van uw oog is. Help mij om in uw bescherming te leven. Uw liefde raak te zien in alles wat oor mijn pad komt. En uw genade uit te dra naar ander. Bewaar mijn hart. Lei mijn voetstappen. En laat mijn leven een lied wees tot uw eer. Amen.

Here, U het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hartseer in lofliede verander. Elke mislukking, elke val, U het my herinner aan U genade, my altyd opgetel.

Heere, u het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hartseer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan u genade, my altyd opgetel.